Heerlijk werk. Buitengewoon relaxed word je daarvan. En dat is ook een beetje de bedoeling op deze zwoele zomerse zondagavond eind augustus. Muziek van Eternel. Het album heet Children of Infinity. En u hoorde Corona. U luistert naar X-Rated op de concertzender met een van die platen waarvan ik denk dat die toch wel zonder meer de eindlijst 2017 gaan halen. Dat is er eentje van Philippe Hallé. Hij maakt ook muziek onder de naam Low Jack. An American Hero is zijn album. Dit is Skin Hit. Philippe Hallé.

Het nieuwste werk van Ryuichi Sakamoto, vroeger natuurlijk van de Yellow Magic Orchestra. Ryuichi Sakamoto, al eeuwenlang ook een prachtig solowerk, waaronder ook het nieuwste album A Sink. En van dat prachtige album hoorde u Garden. En we hebben al eerder een track gedraaid van dit album met David Sylvian in de hoofdrol. Wat een schitterende track was dat ook. En tot tienen, maar liefst, is dit We Promise to Betray. Wat een geweldige band. Die komt uit Italië. Het is eigenlijk een duo. Giuseppe Verticchio. Die maakt ook een muziek onder de naam Nim. En Davide Del Gol. En die is ook te vinden in Antica Tegicon. Het album Nothing Is As It Seems. En het klinkt alsof BV Dub, oftewel Brock Van Way, een beetje de shoegaze post-rock is ingegaan. En dat vinden wij allemaal helemaal niet erg. Dit is We Promise to Betray met The Illusion of Certainty.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-rated tot middernacht. Nee, tot 11 uur en daarna X-rated tot middernacht. Het is lekker buiten nog, dus schop die honden naar binnen en ga zelf naar buiten. En rolt u de boksen mee en zet ze op een goed volume, zodat de buren ook goed opgevoed kunnen worden. Voor al het mooie van experiment wat er te halen is. Van toen en van nu. Nu eerst terug naar 1982, alhoewel het natuurlijk ook weer eens een keer opnieuw wordt uitgebracht voor al diegenen die het niet hebben. En dat is de eerste single van Shock Corridor uit Engeland. Deze Engelse band bracht 4 singles uit en 2 LP's. En natuurlijk kent u ja, als klassieker bij X-Rated de track Iceberg van het album Experiments in Incest. Maar de eerste single wordt nu opnieuw uitgebracht. En dat is A Blind Scion. Hier is Shock Corridor.

Ja, dat was even flink op het verkeerde been gezet, nietwaar? U hoorde niet Pink Floyd, maar u hoorde Sleep Chamber met The Moon's Darker Side. Dat komt van het album Circus. Designer Drug Music noemt Sleep Chamber dat. Project van John Z. Wiz. Met natuurlijk, voor de goede luisteraar, een sample van On The Run, de tweede track van The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Geweldige track van Sleep Chamber hier bij X-Rated. En met dank aan de grote jongens van Pink Floyd. Heerlijk, nieuw werk nu van Vacant Stations uit Engeland. En dat komt uit op het, of dat is inmiddels uit op het Haarlemse label Winter Light. Een van de meest vooraanstaande ambient labels van Nederland. Die voornamelijk grosseert in het wat donkerdere dark ambient werk dus. Vacant Stations, het album heet Clones. Dit is Day. Prachtig werk.

0: Zola Jesus.
1: Oh.
0: Zo, die dame toch. Heerlijk werk in de track Julius en Ethel. Je hoorde een gedeelte eruit, want het is sowieso bij elkaar een track van 20 minuten. En die mag u zelf beluisteren als u het album aanschaft. De split LP die zij gemaakt heeft samen met Burial Hex. Die verscheen in 2009. Groot fan van Zola Jesus. Totdat ze iets te poppy werd naar mijn smaak. Maar onlangs werd er een nieuwe track gepubliceerd. Die toch een beetje teruggrijpt naar het oude werk. Gaat dat zien, want ze komt ook in november in bijvoorbeeld Bitterzoet in Amsterdam. 10:30, u luistert naar X-Rated op de Concertzender. En van Zola Jesus gaan we naar Golgotha. Het album The Wasteland. Prachtig werk, verschenen via Cold Meat in the Street. Dit is Eternal Kali Yuga. Dit is Golgotha.

Golgatha met The Eternal Kali Yuga. Wat staat op het album The Wasteland. We staan aan het begin van een flinke lange track. En die komt van Bleach for the Stars. Fonkel, nieuw werk op het album The Time for Silver Flowers. En Bleach for the Stars, daar gaat Benjamin Power achter schuil. Toen ik die naam zag, dacht ik direct Benjamin Power. Maar dat is toch die gast van de Fuck Buttons. Nou, die heet inderdaad Benjamin John Power. Maar goed, ik heb gezocht en gezocht en het is toch volgens mij niet dezelfde. Maar geweldig klinkt het allemaal wel. Bleach for the Stars. Dit is Husk Marant. Houd u zich vast, want het wordt donker. Heel donker.

0: Dat was het Duitse duo Wiethuser en Westrup. Wiethuser en Westrup met het album Trips und Träume. En u hoorde Illusion 1. En het was pas deze week dat mij ter oren kwam dat Bernhard Wiethuser is komen te overlijden op 73-jarige leeftijd. Vandaar deze track. Prachtige, mooie track. En die stamt al uit 1971. Het werd toen uitgebracht op het kosmische label OR. Dat fameuze Duitse label. Wiethuser en Westrup. Ik hoop dat je rust in vrede. Bernhard Wiethuser. En daarvoor hoorde u het spookhuis van Bleach for the Stars. Geweldige track, Husk Marant. Wat staat op het album The Time for Silver Flowers. Zometeen is er X-Ray tot middernacht. En daarin een kleine greep, want dat kan niet anders, want het is een buitengewoon lijvig album. Een kleine greep uit die Ambient Cookbook. En dat is een project van Piet Nemlouk, wat in 1995 verscheen via zijn Fox Records. Piet Nemlouk hoort u echter nauwelijks wel muziek van Ambient Otaku, The Putney, Aerial Service Area, X-Jax en Organic Cloud. Dus er wordt vroeg gekookt, zo meteen tussen 11 en 12 in X-Ray met de Ambient Cookbook. Grote dank aan allen die geluisterd hebben naar deze episode van X-Rated. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ook dank voor alle reacties. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. En dan geven wij kaarten weg voor, nou ja, kaarten. Het zijn er niet veel, maar we geven kaarten weg voor Metameet. Dat gaat gehouden worden in Mixtree in de broedplaats Lely. Daarover volgende week veel meer in X-Rated. Voor nu, blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray. Het wordt een mooie week, tenminste de helft. De andere helft wordt herfst, dus geniet van de mooie helft. Wat mij betreft, tot volgende week. En tot X-Ray.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

4 singles en 2 LP's. Verder is A2L niet gekomen helaas, maar dit was geweldig. Come On in de Mellow Love Instrumental Mix. A2L uit de 1988. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond tot 11 uur. Daarna meer fries in X-Ray. Nu eerst fonkelnieuw werk van Gabriel Lamar. Het album Flashing On. Dit is Along the Track. Dit is X-Rated. Goedenavond.

Oei, lekker hoor. Opgenomen in 98 en 2000. 1998 en 2000. En maar nu pas uitgegeven door Carpe Sonum Records. Het album Réchauffé van Otrax. En daar gaat Harald Lap achter schuil. Hoorde het heerlijke Deep Bass 9. X-Rated op de concertzender met nieuw werk van Monika Werkstad. En Monika Werkstad, dat klinkt als een zangeres, maar is het allerminst. Het is een collectief dames die samenwerkt in allerlei muzikale projecten. Onder andere wordt daar muziek gemaakt door Barbara Morgenstern, door Nathalie Beritze, door Gudrun Good, door Lucretia Dolt, Beate Bartel en heel veel meer. Fijne dames die samenwerken. Wij kozen voor Gudrun Good samen met Werkstad.

uit Zweden. Heerlijk werk van Omala. Dat is behoorlijk tribal wat ze daar doen op het album Germ. Dat verscheen in 1988 op het Zweedse Frequent Frenzy. Omala en het album Germ. En u hoorde daarvan Davul. Prachtwerk. Precies half elf, dus ik zou zeggen, dit is X-Rated op de Concertzender. Nog een half uur te gaan en daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En in X-Ray heb ik natuurlijk nog een extra ode gebracht aan Holger Tsukai. De man die vorige week overleed op 79-jarige leeftijd, de man achter Ken. Maar nu eerst fonkelnieuw werk van het duo Sige en Item Caligo. Het album heet Queer Reminiscence en u daarvan hoort u nu de titeltrack. En dit is mooi. Heel mooi.

Oh, wat fijn, ze zijn er weer, jongens. De jongens van De Fabriek. Prachtig werk van De Fabriek uit Zwolle. Hun album heet dan ook Terugkeren. En gelukkig zijn ze inderdaad teruggekeerd. Het prachtige nieuwe album verscheen via Tone Float Records. Heel nieuw werk dus van De Fabriek. En u hoorde Maan Duo. Heerlijk. En wat ook fijn is, is Abandoned Place. Dat komt uit Frankrijk. Het is een lid wat ooit in Die Weiße Rose heeft gezeten. Dit is Abandoned Place van het album Shadow of Memory. Een ongetitelde track. Maar u kijkt na deze track vast wel even onder uw bed voor het slapen gaan. Abandoned Place.

Ja, ik kon even niks uitbrengen. Wat is dit prachtig zeg. Anoni in my dreams. U hoorde natuurlijk de stem van Anthony. Van Anthony and the Johnsons. En de muziek van 103.9 Point Never. Oftewel Daniel Lopatin. Zij vormen samen Anoni. Dit staat op het nieuwste mini-album Paradise. In my dreams. Prachtig. Anthony, thank you very much. En daarvoor de horror soundtrack van Abandoned Place. Prachtig. Zometeen X-Ray tot middernacht met nog veel meer fraaie klanken. En dat is wederom een ode aan Holger Tschukay. De 79-jarige markante frontman van Ken. Of althans, hij was niet echt de frontman, maar wel een van de belangrijkste in de ritmesectie. Holger Tschukay gaat u horen met een stuk van het album Moving Pictures, dat in 1993 verscheen. De track Rhythms of a Secret Life. En daarna Luna, een Electronic Night Ceremony. En dat vindt u op het in 2000 verschenen album La Luna. Het volledige werkstuk La Luna, zometeen tussen 11 en middernacht bij de Concertzender. Mijn bijzonder grote dank gaat weer uit voor u allen, aan u allen, voor het luisteren naar X-Rated vanavond. Fijn dat u weer voor de muziek koos die er toe doet. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus ook volgende week van de partij. Ik hoop dat u dan ook weer van hetzelfde partijtje bent. We gaan nog een paar herfstige dagen tegemoet. Daarna schijnt het een klein beetje een nazomertje te worden. Dus wellicht wordt het nog iets deze week. Geniet ervan in ieder geval. Voor nu, heb een mooie nacht. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: backs.
1: X-rated.

En dit gaat tot in de eeuwigheid door, net zolang tot de naald versleten is. Want dat kon vroeger, jongens en meisjes met platen. Die hadden uitloopgroeven waar muziek in stond. Deze is niet helemaal in de maat, dat is jammer. Maar ik heb er een aantal thuis die prachtig in de maat gaan. Dat is leuk. This is my house, oftewel The House is Mine. Origineel The House is Mine, uitgebracht via Rising High. We hebben het over The Hypnotist, Casper Pound en Peter Smith. This is my house van de gelijknamige 12-inch met op de B-kant. Een evenzo geweldige track, Pioneers of the Warped Groove. Misschien moet ik daar ook eens eventjes mee gaan openen. Maar dat over een tijdje. Nu bent u verbonden met de concertzender. Met in het eerste uur heel veel nieuw werk. In het tweede uur verder de diepte in. Omdat het donker en ellendig is buiten. Nu eerst nieuw werk van Drug Culture. Oftewel Vincent Koreman. En kennen we van de punkband de Travolta's. We kennen hem van This Is Not War. We kennen hem van directeur Incubate. En als Drug Culture. En baas van het New York Haunted label met duistere techno en acid. Dit is Subatomic Metropolis, Drug Culture. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Ik wens u allemaal een buitengewoon goedenavond.

Tja. En toen was het helemaal stil. Het houdt ermee op, helaas. Maar hij was wel bijna afgelopen, dat kan ik u in ieder geval melden. Heel jammer, want het was een fijne track. Maar ja, als je er ineens mee ophoudt, dan houdt het een beetje op natuurlijk. We luisterden naar Hunter Complex. En dat is het project van Lars Meijer. Hunter Complex met The Quiet. En dat staat origineel op het mixalbum wat is uitgegeven door DJ Food. DJ Food's Death Walls Originals. Dat is in ieder geval waar het vanaf komt. Nieuwe track van Hunter Complex. En het is een beetje een poppy uitvoering van Tangerine Dream, dacht ik. Nu we het toch over Tangerine Dream hebben, hier ligt een 12-inch op de draaitafel. Een split 12-inch tussen Peter Bouwman en Konrad Schnitzler. Peter Bouwman, die laten we even voor wat het is, maar de B-kant, daar staat een track op van Konrad Schnitzler samen met Purolator, oftewel Koert Daalke. En dat is een track die bedoeld was voor de Construct-serie, maar daar niet op terecht is gekomen. Daarom nu bij X-Rated, Konrad Schnitzler en Pyrolator.

Heerlijk zeg. Dave Clark. Allemaal een track van zijn nieuwste album, The Desecration of Desire. En ditmaal hoort u de stem van Mark Lanegan in het prachtige Charcoal Eyes. Ondertitel Glass Tears. De nieuwste van Dave Clark hier bij X-Rated op de Concertzender. En de tijd van de eindlijstjes die gaat weer aanbreken. Maar ik maak mijne nooit voor de, laat ik zeggen, half december. Waarom niet? Omdat het nog steeds in november is. En ik deze week tegen een plaat aanliep die deze week ook is uitgekomen. Die gelijk met stip in de top 3 gaat binnenkomen. Wat een prachtwerkstuk maakt de nieuwe acroniem. Malm heet het album, uitgebracht op Field Records. U hoort nu Malm in maar liefst 2 tracks, want die tracks die lopen zo prachtig in elkaar over dat je het eigenlijk niet kan maken om die af te breken. Paranoia en Inner Conflict. Dit is meesterlijk werk van Acroniem.

Ja, die heb ik eventjes helemaal laten uitklinken. Zo de u zeg. Vrolijk word je er niet van, maar ongelooflijk mooi. En nou word ik ook wel weer heel erg vrolijk van hele melancholieke dingen. Dus wat dat betreft komt dat wel helemaal goed. Wat een plaat. Malm van Acroniem. Je hoorde achter elkaar Paranoia en Inner Conflict. Prachtig werk dus van Acroniem. Heel nieuw werk ook van Michael Bagg nu. Hij is van Human Greed. Ook hij heeft een nieuw album Titan. A Crane is a Bridge. En we blijven een heel klein beetje in dezelfde sfeer met Aeolian Harps One. Dit is dus van dat nieuwste album van Michael Bagg.

Heel fraai werk van Michael Bagg, Human Greed, Titan, A Crane is a Bridge is het nieuwste album. En hoorde daarvan Aeolian Harps. En tot aan 10 uur is het de tijd voor het nieuwste project van Richard van Kruisdijk. Andermaal een track van zijn nieuwste Cut Worms. En dat album dat heet Cable Mounds. Let wel, het komt pas 1 december uit. Maar dat mag de pret niet drukken, want dan kunt u zich vast lekker maken. Bijvoorbeeld met deze track Acute Beater. Dit is...

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond en welkom bij het tweede uur X-rated op deze inmiddels zeer stikdonkere avond. Je schopt die honden naar buiten die mij in de reden vallen. En vult u zelf een goede kelk, dempt de lichten en ontsteekt de kaarsen voor het allerbeste van experiment van toen en nu. De prachtige drones van Cut Worms maken plaats voor de keihardere ritmes van Finny Tribe. Dat is de band van Chris Connolly. Chris Connolly begon in Finny Tribe en ging daarna over naar de Revolting Cox en Ministry. Finny Tribe zelf, de overige leden, die besloten verder te gaan onder de naam Finny Tribe, maar dan al aan elkaar geschreven en maakten de meer techno-variant. Dit is echter nog uit een beetje industriële periode. 1986 hebben we het over Finny Tribe van de 12-inch Let the Tribe Grow. Bekend geworden vanwege zijn bellen. En dat heeft Sequential destijds weer aangezet tot ook het maken van een track met bellen. Dit is The Testimony, Finny Tribe.

Driven by the whip.

Mary Oker, origineel Brits en woonachtig tegenwoordig in Berlijn. Mary Oker hoorde u met Red, of althans in samenwerking met Red Axis met de track The Whip. Het komt te staan op een single en die single die komt uit op 1 december. De track zelf, althans een kortere versie, is al uit op haar album die verscheen op 3 november. Underground Institute is het label. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we blijmoedig weer een nieuwe Future Sound of London in de speler hebben zitten. Environment 7.003 is de nieuwste die verscheen via hun eigen FSOL Digital. Dit is heerlijk nieuw werk van de Future Sound of London, Drift Incline.

Heerlijk werk van The Allegorist. En die Allegorist, dat is Anna Jordan. En dat is een geboren Hongaarse. Anna Jordan als The Allegorist. En haar album Tekhenu is in een zogenaamde Tekhenu Retold versie verschenen. En dat betekent gewoon dat er eigenlijk gewoon reworks zijn. Zoals deze van de track Barefoot. Dat was de Scanner rework. En Scanner is natuurlijk Robin Rimbaud. The Allegorist. En helemaal nieuw verschenen ook is een nieuwe single van Ben Frost. Nou, dan zal er ook vast wel een album van Ben Frost onderweg zijn. Daar is nog verder niet heel veel over bekend. De single wel, die is uit Turning the Prism. Dit is nieuw werk van Ben Frost.

Ja, dan kan toch zo'n oude uit 1997 ineens weer heel actueel worden. Want hij wordt opnieuw uitgebracht. We hebben het over de Koehner Experiment. Een project van Sonic Boom als Experimental Audio Research. En wat een mensen doen mee aan deze plaat. Behalve Sonic Boom zelf op allerlei Sinti-spul, modulaire muzieksystemen. Ook nog Kevin Martin, oftewel God en tegenwoordig The Bug. Eddie Prevost, Kevin Shields, Thomas Koehner en Andy Melwig, oftewel Porter Ricks. Hij wordt opnieuw uitgebracht via Space Age Recordings. Heerlijk werk van Experimental Audio Research. U hoorde het tweede gedeelte uit de Koehner Experiment. En tot 10 uur is dit Steve Roach. Zijn nieuwste album heet Sanctuary of Desire. Een dubbel album met op de kant A, dus zeg maar disc A als we de cd nemen. Meer ambient spacewerk en op kant B, dus laten we zeggen de tweede cd. Daar staan allemaal sequencer-achtige tracks zoals deze. Currents of Desire, Steve Roach.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, inmiddels al een ruime minuut over 10. We beginnen aan de tweede uur, X-rated. Nog tot 11 uur en daarna nog heel meer moois in. Heel veel moois in X-ray tot middernacht. En nog iets moois wat opnieuw uitgebracht gaat worden. En dat is niet een van de meest voor de hand liggende platen. We hebben het over Home Comfort. En dat zijn Mark Glynn en Bart Zwier. Zij maakten deze LP in 1980 voor hun eigen label Divorced. En daarop staat ook een track die ze dan later weer op 7 inch in een kortere versie hebben uitgebracht als The Divorce. Dit is echter nog onder hun eigen naam en binnenkort weer leverbaar. Mark Glynn en Bart Zwier van het album Home Comfort is dit Tonight.

volgende twee platen hoort u alles over The Residence in Muziekgebouw aan het IJ, waarvoor u kaarten kunt winnen. Maar eerst is het tijd voor het verpletterende nieuwe album van Dave Clark. Daar hebben we 14 jaar op moeten wachten. Een paar mixalbums bracht hij uit. Maar een echt album, dat heeft 14 jaar geduurd. The Desecration of Desire is de nieuwste. Daarop wordt onder andere ook gemusiceerd en gezongen door Mark Lanegan en Gazelle Twin. Dit is Dave Clark in Exquisite.

Heel fijn werk van Andreas Spechtel. Heeft u er ooit van gehoord? Nou, ik niet. En toch heeft hij een prachtig nieuw album uitgebracht op Bureau B. Het is overigens nog niet echt uit. 10 november gaat hij verschijnen. Het album heet Thinking About Tomorrow and How to Build It. Andreas Spechtel. Het is overigens opgenomen in respectievelijk Teheran en Berlijn. Niet, althans, de eerste is niet echt een van de meest voor de hand liggende plekken. Maar het heeft wel geholpen. Een prachtig nieuw album dus van Andreas Spechtel. U luistert naar de X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, we hebben een kaartenactie rond de Residents. De Residents die zullen gaan optreden op dinsdag 7 november aanstaande. En wel in Muziekgebouw aan het IJ. En dat is gewoon tram 26 pakken, één halte verder. En dan staat u bij een Muziekgebouw aan het IJ voor de deur. Prachtig. In Amsterdam dus. Mooi uitzicht op het IJ. En daar zal de Residents acte de présence geven. Al sinds 1969 een buitengewoon mysterieuze act. Want ze willen hun ware identiteit absoluut nooit bekendmaken. Begonnen als, ja, laten we zeggen met z'n vieren, maar later misschien met z'n drieën. Zijn ze nu nog met z'n tweeën en nu zijn ze weer met z'n vieren. En niemand weet eigenlijk wie het echt zijn. En dat is goed en dat is leuk, want we moeten die mythe in stand houden. Die Residents, of ze nou snavels hebben, staarten of oogballen, het is altijd een feest om ze te zien. U kunt daarbij zijn door simpelweg een mailtje te sturen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van The Residents. En dan zal ik heel eerlijk de vijfde en de tiende mailer eruit pikken. De vijfde en de tiende, omdat wij twee kaarten weggeven. Dus u kunt er niet heen met uw vriendje, vriendinnetje, et cetera, bla bla bla. Maar wel als u natuurlijk voor de ander een kaartje koopt. Maar dan bent u wel de helft van de prijs kwijt. Nou, mailen dus, zou ik zeggen. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van The Residents. En daar hier komen ze, The Residents. Dit is Death Harvest. En dat is een track van het laatste album The Ghost of Hope. De mailbox gaat nu open, dus ik zou zeggen, gaat u mailen. The Residents.

Here I come, Constantinople. Hartstikke goed. En de laatste keer dat ik de Residents zag, dat was volgens mij anderhalf jaar geleden, speelden ze deze track ook. Wellicht doen ze dat ook op dinsdag 7 november. Aanstaande muziekgebouw aan het IJ. U kunt winnen kaarten door te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. En om 10:30 maak ik de winnaars bekend. 2 kaarten geven wij weg. The Residents, dit is van The Bunny Boy. Nog 1 track, dit is het prachtige The Black Behind.

Erg mooi werk uit Japan. Behind the Shadow Drops. U hoort het geweldige Positive. Positive Shadow, Negative Light. Ja, het negatieve licht. Het is hier te donker om het zo in het klein te lezen, zo af en toe. Harmonic is het album Behind the Shadow Drops. Afgelopen week was ik in de Nieuwe Anita in Amsterdam en daar werd opgetreden door String Strang. En dat is Jan Kees Helms. Hij heeft een prachtig nieuw album op de markt gebracht, Waasland. Je hoort een gedeelte uit Dead Flowers Alive.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer fraais tot middernacht in X-ray. En die fraaie klanken van String Strang, die zal ik ook eens gaan bedenken voor X-ray. Want ja, 6 minuten voor deze track is natuurlijk iets te weinig. Dus dat komt goed. X-rated, nog tot 11 uur zei ik al, met veel meer fraais van toen en nu. Nu eerst terug naar 1982. Ik zei het al, afgelopen week zat ik in de Nieuwe Anita bij het concert van String Strang en Poteau Mitin. En wie liep daar rond? Dat was Max Franken. Max Franken was destijds de drummer van de band Minimal Compact. Samen met Sami Bierenbach, Barry Sakharov, Malka Spiegel en Max Franken zelf dus vormen zij Minimal Compact. Sinds eind jaren 80 hebben ze niets nieuws meer uitgebracht. Maar denk niet dat ze niet meer bestaan, want ze treden nog altijd buitengewoon succesvol op in Israël. Uitverkochte hallen in Tel Aviv. Minimal Compact. Ik zou ze heel graag nog eens een keertje hier in Nederland aanschouwen. Maar goed, dat zal niet heel snel gebeuren. Minimal Compact op de draaitafel. Het album One by One. It Takes a Lifetime.

uitermate bezwerend en hypnotiserend. Militia uit België. Dit staat op een splitalbum uitgebracht met het Harsh Electronics gezelschap Condom. Condom en Militia samen op het album Scorched Earth Policy. U hoort het inderdaad, hypnotiserende zegenhymne. Geweldig werk van Militia hier op X-Rated, op de concertzender met fonkelnieuw werk nu. Want dit stamde uit 1995 overigens. Al eerst op cassette uitgebracht via Old Europa Café en later op CD heruitgebracht in 2002. Goed, ik zei het al, nieuw werk van Theme. Theme is het werk van Richard Johnson en Stuart Carter. En zij vormden vroeger Splintered. Dit is Cut Wide Open. En dat staat op het fonkelnieuwe album van Theme, Sacral Blood Warning.

The Desecration of Desire. Dat is het nieuwe album van Dave Clark. Heerlijk. Heel erg lang op gewacht. En dat moest er nog even bij. Dat kwam natuurlijk van Mount Sims, want die doet mee op deze track Frisson. Mount Sims, vroeger Mount voluitgeschreven. En dat was toen een solo-project. Nu is het een trio Mount, als in MT. Sims geschreven Frisson. En dat op het album van Dave Clark. De Movie Themes Anthology. Movie Themes tussen 1974 en 1998 zijn uit van de fameuze soundtrackmaker John Carpenter. Toch even terug in de tijd met Christine.

Caitlin Aurelia Smith en haar werkelijk gigantische hoeveelheid synthesizers. Voornamelijk de Boogla. En daar zal ze ook live mee optreden. 22 november aanstaande in de Melkweg in Amsterdam. Caitlin Aurelia Smith heeft een nieuw album uitgebracht. The Kids. Daarvan hoorde u In the World, but not of the world. Maar goed, het is nu afgelopen met dit zomerse geluid. De ellende die winter heet staat voor de deur. En dat is ook te merken nu aan de klanken. Een van de kanshebbers om hoog te komen in de eindlijst dit jaar. Ik heb het al eerder gezegd, meerdere malen volgens mij zelfs. Is het album van Pact Infernal. Infernality heet het. Dit is Rites of Passage.

Ja, dan hebben we het over een indrukwekkende lijst waarbij deze man heeft samengewerkt. Vraagt u van Peter Christofferson van Coil, Edward Cakespell en Niels van Hoorn van de Legendary Pink Dots, Graham Lewis van Wire, Jarbo van Swans en Gitane Demon en Blaine L. Reininger en Winston Tong van Tuxedo Moon en nog zo'n rijtje, David J. bijvoorbeeld, Bauhaus. We hebben het over Richard van Kruisdijk en die zit weer in een groot aantal andere bands, waarvan er een aantal zijn, bijvoorbeeld Fallus Dei, Sonar Lodge, Strange Attractor, Decibel en Palais Ideal. Zijn solo-project heet Cut Worms en daar is nu net een tweede, nee, dat is niet waar, daar komt een tweede album van, Cable Mounds, en daarvan hoort u Ape Digger. Ga nog niet naar de webshop, dan wel winkel, want het komt pas op 1 december uit. Cut Worms. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Alessandro Cortini. En dat is een vroeger lid van Nine Inch Nails. Dit is Perdonare, een geweldig prachtige track van het nieuwe album van Cortini. En die heet Avanti.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna X-ray tot middernacht. En voor dit, of als laatste van het vorige uur, hoorde u nog Hek, oftewel de heer Boysen, Ben Lucas Boysen, als Hek met het album Chanson de Geste. En u hoorde daarvan There is Always Tomorrow. Helaas kan dat niet gezegd worden voor diverse mensen die ons weer deze week zijn ontvallen. Zo zijn daar Hans Vermeulen, niet meer onder ons, van de Sandy Coast, Fred Cole van Dead Moon, en Ad van Meurs van The Watchman, als The Watchman. Maar voornamelijk kennen we Ad van Meurs, althans ik dan, van de band WAT, oftewel World According To. En dat was een van de eerste bands waar hij destijds in zat, en ook met zijn levensgezellin, zijn partner Anki Kultjes. Helaas is Ad van Meurs dus deze week komen te overleden op 64-jarige leeftijd. WAT daarom nu op de draaitafel van het album Defreeze. De titel is echter wat minder gelukkig, met als titel Vive la vie. Rust in vrede, Ad van Meurs.

Zo, tot de laatste snik, zoals het hoort. Common Eider, King Eider, van het nieuwste album Shrines for the Unwanted, Respite for the Cast Aside. Op twee labels verschenen in Amerika en op Engeland op Cold Spring Records. Geweldig nieuw werk van Common Eider, King Eider. En u hoorde The Dark Winter. En dat klopt, want het is verschrikkelijk koud geworden buiten. Ik zei het al, de ellende die winter heet, die staat voor de deur. Ook hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu een flink stuk gaan inruimen voor een zeer bijzonder stuk. Uitgevoerd door William Levy en zogenaamde collaborators. Die collaborators, dat zijn ook niet de minste. Wij noemen Hessel Veldman. Dat is zeg maar de eindredacteur van de concertzender en ook programmamaker hier bij de concertzender. Maar ook muzikant onder de naam Y Create. Verder Willem de Ridder, de geluidskunstenaar. En Cora werkt aan dit album mee. En ook de vrouw van Hessel, Nicole, werkt aan deze track mee. We hebben het over een buitengewoon indrukwekkend werkstuk. Europe in Flames, een excerpt. En het toeval wil dat aanstaande zondag het Visfest wordt gehouden. Alweer de 6e editie onder de titel Ruin Ecstasies Are an Everyday Occurrence. Aanstaande zondag, dus volgende week zondag 19 november.

Zo, lekker stevig. Crows met Prey. Dat was van een 7-inch die we draaiden. Crows dus aanstaande zaterdag te bewonderen op de Grauwzone Summer Special in Het Paard in Den Haag. U kunt nog mailen onder vermelding van Grauwzone. Wel nu, wat ik zei het net al, en er ligt wederom een 7-inch op de draaitafel. Mechaniek Commando, die zal er ook zijn. Dit is Radio Mechaniek, origineel te verkrijgen op een flexie bij het Vinyl Magazine in 1981. En gelukkig in 2016 heruitgegeven door Tone Float. Radio Mechaniek. Yes.

Deine Stimme.

0: Non de Juzig, daar zijn we even stil van. Heerlijk, wat een werkstuk is dat zeg. XI, die hoorde Anaitis Hymnal, de Arcos Disc van XI. En XI is een soort superband die geformeerd is rondom de saxofonist Colin Stetson. Die gaat trouwens binnenkort XI dan althans optreden in het Bimhuis in Amsterdam. Gaat dat zien, want als het een dergelijk monsterachtig iets is als deze track, wel, nou, dan belooft het wat. Heerlijk, dit vond ik trouwens op de nieuwste Mind the Gap, nummer 28 alweer. Het heerlijke cd'tje wat hoort bij de Gonzo Circus. Nog veel meer fraai werk staat erop, zoals van Giulio Aldinucci, Kraft, Mia Zibalka, Attic, Claude, Speed en noem het maar op. Megla Mancha staat er ook nog op. Heerlijk werk van Gonzo Circus. Heel veel dank voor steeds dat samenstellen van dat cd'tje.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: We gaan alweer dik de herfst in, dus het is lekker donker. Dus schop die honden naar buiten voordat ze kunnen blaffen. Te laat. Nou, schop ze desalniettemin maar naar buiten. Vult de kelken en ontsteek een goede kaars. En luister naar al het moois wat experiment van toen en nu te brengen heeft. Maar eerst natuurlijk, zoals beloofd, een soort in memoriam van Holger Tsukai. En dat doe ik door middel van twee tracks. 79 jaar werd de man. Hij is helaas gestorven. En dat gebeurde in zijn studio in Duitsland. De studio waar hij zeg maar de laatste tijd woonde. Holger Tsukai heeft er met heel erg veel mensen samengewerkt. Wat dacht je van een Brian Eno of een David Sylvian of een Peter Gabriel of de Eurythmics of nou, noem het allemaal maar op. Te veel om op te noemen eigenlijk. En eentje die ook niet mag ontbreken en dat is een van mijn favorietere tracks uit de vroegere jaren. En dat is de track Biomutanten van Les Vampirettes. En dat is Holger Tsukai samen met Connie Plank. Beiden zijn er al niet meer. Rust in vrede, Holger Tsukai.

wirksame Gestalten aus der Säure, aus dem Schatten.

Zo, die zit. Heerlijk werk van het trio Dieter Möbius, Tim Story en John Leidecker. Dieter Möbius die behoeft nauwelijks natuurlijk nog introductie. Ik zeg er hooguit bij dat hij in Kluxter en Kluxter met een CNK heeft gezeten. Voor de rest kent u het verhaal. En Tim Story die maakt al sinds jaar en dag mooie New Age-achtige klanken. John Leidecker komt uit Negative Land. En dit trio maakte dit album in 2012 en is postuum na de dood van Dieter Möbius afgemaakt en gelukkig nu uitgebracht via Bureau B Records. Familiar is het album in uw hoor.

zoeken van dit trio Möbius Story Lydecker. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En binnenkort is het ook weer tijd voor Le Guess Who. En daar gaat onder andere opgetreden worden door Ben Frost. En die komt al eerder naar Nederland. Namelijk ook in Muziekgebouw aan het IJ. Volgende week, dan weet u dat vast, dan geven wij toegangskaarten weg voor dit concert in Muziekgebouw aan het IJ. De week daarna hebben we een special rond Le Guess Who. Daar geven we overigens geen kaarten voor weg. Maar dan weet u vast dat u volgende week klaar moet zitten. Als u natuurlijk Ben Frost en Jaylin live wil zien in Muziekgebouw aan het IJ. Nu eerst nieuw werk dus van Ben Frost. Dat album The Center Cannot Hold. En het is een fijn album. Luister maar bijvoorbeeld naar Uri Dice's Heel.

Ja, dat wordt een top 100 hoor, die eindlijst van 2017. Mijn hemel, wat is dit weer geweldig. Hermes en het album Almost Human. Daarvan hoorde u Anathema. Wie er schuil gaat achter Hermes, dat wil Hermes zelf niet bekendmaken. Dus iedere roddel die daarover gaat, is helemaal uit het niets gegrepen. Hermes wil gewoon niet bekendgemaakt worden wie hij of zij is. En dat moeten we respecteren. Gelukkig weten we wel wie Ben Lucas Boysen is. Hij heeft enkele weken geleden een nieuw album uitgebracht met een pianist. En dat heeft hij onder zijn eigen naam gedaan. En nu is er dan toch ook weer een nieuw album van zijn alter ego Heck. H-E-C-K. En dat is weer een prachtig album. Chanson de Geste heet hij. Het is geen Mare Nostrum die destijds, ik geloof 2 jaar geleden, mijn top 3 haalde, zelfs nummer 1 was, ja, volgens mij zelfs. Dat gaat met deze niet gebeuren, want deze heeft namelijk 1 makke. De tracks zijn te kort. Dat heb je. Luister bijvoorbeeld naar het geweldige werkstuk Home by Nights, wat met mij betreft een kwartier mag duren, maar het duurt slechts 4 minuten en 6 seconden. En daar gaan we nu ten volle van genieten. Nieuw werk van Heck.

0: Het duo Alex Smalley en Simon Bainton. Zij vormen Pozzel. Dat komt uit Engeland. Schitterend album uitgebracht via het Russische Dronarium. Het album heet Avifonal. Avifonal. En u hoorde daarvan Murmuration 1. Prachtwerk van Pozzel.
1: X-rated.
0: Excuses voor de hoest die er af en toe doorheen komt, maar het is een slepende verkoudheid die maar niet echt helemaal weg wil. Maar goed, er zijn ergere zaken. Zoals honden die er doorheen blaffen, dus schop ze naar buiten, vult een goede kelk, dempt de lichten en ontsteek een goede kaars. En luister naar al het moois van Experiment van toen en nu tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-ray tot het duistere uur van middernacht. En er wordt veel opnieuw uitgebracht, zoals ook het album The Big Bigot van Severed Heads. Dat is sinds jaar en dag Tom Ellard en Stephen Jones. Die heb ik gelukkig nog redelijk recentelijk live mogen zien in Amsterdam. En dat was een prachtconcert, zeg. Severed Heads, fijn ze ooit gezien te hebben nu. Het nieuwe album, het album wat nu uitgebracht wordt, stamt alweer uit 1986. Destijds uitgebracht door Ink Records. Dit zijn Severed Heads en Army.

Everything will have changed when we awake at the second dawn. Aldus het Finse duo Dystopia. Zo ontdek je weer eens wat als je weer eens voor de platenkast ligt en een album uit 1998 eruit trekt. Geweldig, zegt The Second Dawn. Uit Finland inderdaad, dit duo. Nu hoorde het schitterende Sands of Sinai van Dystopia. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we nu eventjes wat heftigere klanken binnengaan. Oud werk van SPK. En u weet het, die hebben veel verschillende afkortingen. Behalve SPK is er ook de Socialistische Patiëntencollectief. En zo is er ook bijvoorbeeld Seppuku, oftewel SPK. Dit is van de 12-inch Decomposition. Iets waar we nou eigenlijk ons min of meer in bevinden. Another Dark Age.

Zo hoort hiphop te zijn, dames en heren, jongens en meisjes. Lang niet iedere hiphopper zal het met me eens zijn, maar dat kan me helemaal niets schelen. Dalek, wat een geweldig nieuw album alweer. Endangered Philosophies, en u hoorde Echoes Of. En inderdaad, Dalek staat ook op het Le Guess Who Festival. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we het nog een klein half uur gaan hebben over Le Guess Who. En wat ben ik ook weer blij dat Prurient er staat. Dat laatste mega-epos van hem was Frozen Niagara Falls. U hoort nu Frozen Niagara Falls Portion 1. Hier is hij weer, Dominic Furno als Prurient.

Prurient op de vrijdag en Pharmacon op de zondag. Pharmacon hoorde u. Geweldig nieuw werk was dat van haar. Het album Contact en u hoorde Transmission. Pharmacon dus aanstaande zondag, volgende week zondag om een uurtje of pak een beet 6 of zo in Echo op het Le Guess Who Festival. Pharmacon, heerlijk. We gaan even wat gas terugnemen, want zo hoort dat. Want er is ook heel veel mooi ambience te beleven. Mooie, hele mooie ambient. We nemen wat gas terug met Gas. Inderdaad, Wolfgang Voigt. Het nare is dat hij tegelijkertijd ook optreedt met Prurient. Dus u kunt allebei niet allebei zien, of bij de een of bij de ander. Het wordt een moeilijke keus. Gas. Maar Gas is aan de andere kant ook weer niet zo vaak in Nederland te zien. Wolfgang Voigt. Zijn laatste album was Narcopop. Heerlijk. Wat een album. Dat staat sowieso garant voor een plek in de eindlijst. Dit is het achtste gedeelte uit Narcopop. Gas.

Heerlijk werk van Gaas, oftewel Wolfgang Voigt. En voor Gaas, die optreedt in de Helling op de vrijdag, zit William Basinski. En ook daar ben ik bijzonder, heel bijzonder blij mee. Het stuk voor David Robert Jones, dat staat op het album A Shadow in Time, het laatste album van William Basinski. David Robert Jones is natuurlijk niemand minder dan David Bowie. Dit is het stuk dat Basinski schreef voor David Bowie. Prachtig werk van William Basinski. Daarmee besluiten we deze Le Guess Who special, de tweede hier bij X-Rated op de Concertzender. William Basinski. Geniet.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, welkom. Het tweede uur X-rated op deze hele donkere en koude zondagavond. Dus schop die honden naar buiten en vult een goede kelk. Dempt de lichten, ontsteek de kaarsen en geniet van al het moois van experiment van toen en nu. Want dat is nogal wat. Straks een prachtig nieuw werkstuk van Monic. Maar nu eerst terug naar 1983. Pink Industry. En dat was een trio wat helaas nooit verder is gekomen dan 3 singles en 3 LP's. Dit was de tweede, het album Who Told You You Were Naked. Pink Industry, de band rond Ambrose Reynolds en de zangeres Jane Casey. Dit is Fear of Failure. Dit is Pink Industry.

allerlaatste snik. Wat een pracht. Echt. Monnik op Consoling Sounds. Het album heet Bedevaart en dat is het tweede album wat Monnik uitbracht op dit Belgische label. Monnik komt dan ook uit België. U hoorde Brouw en verder staan er nog twee andere schitterende tracks op dit album met de bezielende titels Zielenrust en Afscheid. Monnik, dikke aanrader op Consoling Sounds. En er zijn enkele artiesten die wel optreden op het Le Guess Who Festival, op het 12-hour Drone Fest, waaronder Innerwoud bijvoorbeeld. Dat is ook prachtig werk. Monnik is er deze keer niet bij, maar als u hem live kunt zien, doe dat en schaft u vooral dit album aan. U luistert naar X-Rated op de concertzender met een oude favoriet nu. En die komt uit 2012. En die wordt opnieuw uitgebracht door het label Steinklang. Dit is Vasilisk van het album Tribal Zone. Houd u vast voor het geweldige Riot in Laza uit Japan. Vasilisk. Vasilisk.

8 9 3 2 6 9 4 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8

8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8

heerlijk bezwerende track van Kauko Lampi. En Kauko Lampi die komt uit Finland. En vrienden mogen hem Timo noemen, want zo heet hij. Kauko Lampi. En u hoorde VCS3. En VCS3 is een synthesizer. Ik weet alleen niet of u de synthesizer wel kunt horen in deze track. Geen idee. Het is een mooi draaiapparaat, allerlei knopjes, maar hele melodieën komen er niet uit die VCS3. Wel een schitterend ding. Inside the Sphere hoorde u en het verscheen via Optimo Music. Prachtig werk van Kauko Lampi. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we aanstaande woensdag, waar we nu een track gaan draaien die aanstaande woensdag pas uit gaat komen. We hebben het over Machinefabriek. Rutger Zuiderveld is degene die achter de Machinefabriek zit en die is zo lief geweest om mij deze track vast te sturen. We hebben het over de track Gruwel. Nou, ik verzeker u, van deze track zult u zeker niet gruwelen. Want wat is dit prachtig. De première van Machinefabriek's nieuwe track, Gruwel.

Mijn roge zielen zie ik het. Als droog rijdt rusk het.

0: En van machinefabriek naar Pietjeling is het maar een hele kleine natuurlijk. Aangezien Rutger Zuiderveld van machinefabriek in Pietjeling zit. Samen met Mariska Baars, Romke Kleefstra en Jan Kleefstra. U hoorde As Droog Rijd en dat staat op het nieuwe album In Spoor. En dat verscheen via Cloud Chamber, het schitterende nieuwe album van Pietjeling.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna de tribute to Vredevos van Plague Recordings. Maar eerst terug naar 1981. Slaaploze nechten. Ja, je zou er toch slaaploze nachten van krijgen. Het 7-inch Flüstern verscheen in 1981. Hier is Slaaploze nechten.

Christmas and Lankin that killed your

schitterend. Wat een heerlijke duisternis. En dat voor een eigenlijke folk song, namelijk Long Lankin. Een tijdje terug draaide ik nog de originele, of nou ja, originele. In ieder geval een wat herkenbarere versie van Long Lankin van Fire and Ice. Ook opgenomen ooit door Fairport Convention. Maar feitelijk gaat dit Long Lankin al terug naar 1835. Dit was echter de versie van MJ Harris en Martin Bates. MJ Harris, oftewel Mick Harris van Scorn. En ooit de oprichter, een van de medeoprichters van Napalm Death. En Martin Bates, destijds van Eyeless in Gaza. En deze track kwam van Murder Ballads, ondertiteld Drift. Er is ook nog een andere Murder Ballads. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we even wat ruiger aan toe gaat. En met een track van Vasilisk uit Japan. Riot in Laza, een van mijn meest favoriete Vasilisk tracks. Het staat op Tribal Zone, verscheen in 2012 via Steinklang Industries. Dit is Vasilisk.

voortreffelijke track van een voortreffelijk album. We hoorden een gedeelte uit The Perfect Dream van Remy, oftewel Remy Stromer. The Other Side is het album en dat verscheen op zijn eigen label Deserted Island Music. En van datzelfde label draaien we nu ook nog Basic Principles. Basic Principles, het project van Vladimir Duindam. Die bracht vorig jaar het album Colors uit op hetzelfde label dus van Remy. En dat is een album wat mijn eindlijst heeft gehaald en dat was ook volledig terecht. U hoort de track Flake White. En u kunt nog mailen tot 10 uur als u naar de White Chapel Project wil, waar ze alle drie zullen optreden. bob.ruusje@concertzender.nl. Basic Principles.

Basic Principles, Vladimir Duindam, van het album Colors. U hoorde Flake White, uitgebracht dus op het label van Remy Deserted Island Music. Tot zover het Whitechapel Project. De mailbox staat nog even open, maar we blijven nog even in synth-sferen. Want de synth-sferen worden echt opgevoerd door een nieuwe track die is vrijgegeven door Craven Falls. Jawel, die maakte met Erratics en Unconformities, het boxte die het zo voor elkaar dat het mijn plaat van het jaar werd. En er is gewoon een nieuw album op komst. Het duurt nog wel eventjes. Helaas zullen we moeten wachten op het hele album tot 12 mei dat hij uit gaat komen op Leave Records. Maar dan is het toch echt zover. Het nieuwe album van Craven Falls heet Standards. Van dat album hoort u Odda Delf. Dit is het prachtige nieuwe werk van Craven Falls.

0: Feyenoord, dat nieuwe album van Die Wilde Jaakt. Die Wilde Jaakt, het nieuwe album, heet Ophio. En dat verscheen via Bureau B. Je hoorde The Hearth featuring Laila. Dat is een ongetwijfeld de dame die u hoorde zingen. Heerlijk, fijn nieuw werk van Die Wilde Jaakt. Welkom bij een nieuwe episode van X-Rated, wilde ik zeggen, omdat de eerste tune ingestart wordt. Maar dit is de tweede tune.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Dan hoor ik te zeggen, welkom bij het tweede uur van X-Rated. Fijn dat u er nog steeds allemaal bij bent. En tot 11 uur nog heel veel moois. En na 11 is het de beurt aan X-Ray tot middernacht voor nog meer moois. Maar eerst terug naar 2006, of eigenlijk 2003, want dan is het opgenomen, uitgebracht in 2006. Ik heb het over Club Moraal. En Club Moraal, die is al heel erg lang bezig. Sinds eind jaren 70, begin jaren 80, timmeren ze al aardig aan de weg. We hebben het over uit Antwerpen komende Danny de Vos, Annemie van Kerkhoven. En in deze incarnatie van Club Moraal bijgestaan door Mauro Pawlowski van onder andere Evil Superstars en Deus. Club Moraal bracht in 2006 dus de 7-inch Lonely Weekends uit. Daarvan hoort u nu de track Gun. Dit is Club Moraal.

Saddam Hussein took the offense.

guns engaged. 41 in.

De stem van John F. Kennedy. En die was te horen in de track 77 Seth Dog's Blessing. Het kwam van Ordo Cataris Templi. En dat is een duo wat helaas al niet meer bestaat. Sterker nog, één daarvan is ook overleden. Thorn Heut is helaas niet meer onder ons. Al heel de tijd niet meer. Ordo Cataris Templi. Het staat op het album Hermetisches Rosenkreuz Templum Comparatio. En dat werd in 1993 uitgebracht door Unclean Production. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met iets steviger werk nog van Schuster, oftewel Tim Baes. Schuster van het album Black Files Resplendent on the Black Moon. Dit is Stubborn.

Ja, daar keek ik toch wel heel even erg van op dat deze op Le Guess Who staat. We hebben het over Patrick Cattani. En Patrick Cattani, die heb ik oorspronkelijk leren kennen omdat hij uit de stal van Atari Teenage Riot Elk Empire kwam. En heeft daar bij Digital Hardcore ook de meest schitterende dingen gedaan. Nog steeds actief en werkt ook nog steeds met Atari computers en allerlei geluiden uit games en dergelijke. Dit was Patrick Cattani met Harm Dasher. Hij treedt dus op het Le Guess Who Festival. En daar hebben we het over. En gelukkig spelen daar ook weer Divide and Dissolve. Die heb ik op Roadburn gezien en het was magistraal. Gelukkig zijn ze terug. Hun laatste album heet Gaslit. Hier zijn ze, de dames van Divide and Dissolve, met We Are Really Worried About You.

Een beetje passend bij het weer buiten. Dacht ik zo. Kort, maar hevig. Een soort explosieve onweersbui. Die ging hier net ook over en dat is inmiddels voorbij, net als deze track. Maar oh, ik kijk uit naar echt dit duo dat gaat optreden op Le Guess Who. KMRU en Aho San. Het komt respectievelijk uit Frankrijk en Kenia. En dat is inderdaad best bijzonder dat die twee gaan samenwerken. KMRU staat voor Joseph Kamaru en Ahosan voor Ahosan. U hoorde Resurgence en dat staat op het album Limen. En dat staat weer op het label Subtext. En dat is het label wat onder andere ook Rolly Porter tot ons bracht. Nou, dat was misschien wel een beetje te horen. Dat label Subtext is sowieso heel erg goed bezig. Ja, we hebben het over het Le Guess Who Festival en daar komt heel erg veel moois. Getuige ook deze van Trees Speak. Die treedt overigens ook op een avond dat ook de Sacred Sunday DJ's zullen aantreden. Trees Speak, dit is van het gelijknamige eerste album, de track Nothing Remains.

0: Erie Wanda. En eigenlijk heet ze Marina Tadic. Erie Wanda maakte het album Internal Radio. En u hoorde Birds Aren't Real. En ook zij zal aantreden op het Le Guess Who Festival. Tot hier over Le Guess Who. Volgende week meer. En nu meer in X-Rated. Dan moet ik wel even natuurlijk het een en ander klaarzetten. En dat had ik weer niet gedaan. En nu wel.
1: X-Rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1977 en toch eigenlijk ook wel weer naar het heden. Want gelukkig wordt het allerbeste album van de Amerikaanse band Chrome opnieuw uitgebracht. En dan heb ik het over Alien Soundtracks. Alien Soundtracks verscheen in 1977 dus op het label Siren. Dit is The Monitors van Chrome. En eigenlijk, ook nu het album opnieuw wordt uitgebracht, weten we nog steeds niet wat er gaat gebeuren met Pat Stevens. Want ongeveer midden in de track The Monitors hoort u Pat Stevens, die een ontzettende hekel aan karnemelk heeft, wat hij gaat doen. Dat zullen we nooit weten. Maar Chrome, The Monitors, die blijft.

En abrupt houdt hij er helemaal mee op. Dat is jammer, maar goed, dat is niet anders. Ethan Knorr hoorde u. En excuses dat de playlist wat laat werd upgedate of geüpdate, of hoe je dat ook noemt op zijn Nederlands. Om 10 uur werd de boel er weer uitgegooid. En dat duurde een kwartiertje voordat dat weer op orde was. Maar goed, het is gelukt. Ethan Knorr, u hoorde de tweede untitled track van het geweldige album Deep in Ocean Sunk the Lamp of Light, wat in 2006 verscheen. Daniel O'Sullivan, Vincent de Rogan en Stephen O'Malley van Sun O, die maakte deze fantastische track. Ethan Knorr hier bij X-Rated op de Concertzender, waar het de hoogste tijd is om wat lawaai te gaan maken van Argon Satani. We duiken de satanistische shit in met het album Mind of Flesh and Bones. Overigens, een van de leden van Argon Satani die is later Ordo Equilibrio opgestart. Hier is Argon Satani met Mental Shivel Dispersal 1.